0: Aan de Nieuwstraat in Gemert heeft woensdagochtend rond 8:30 een incident plaatsgevonden. Een man zorgde voor overlast in een appartementsgebouw. Hij vernielde volgens omstanders diverse spullen en gooide ook spullen uit het raam. Daarna sprong hij in zijn onderbroek uit het raam van de eerste verdieping. Daarna vluchtte hij weer terug het gebouw naar binnen. De politie wilde de man aanhouden waarbij hij zich verzette. Hierop is hij getaserd en alsnog aangehouden. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Voor mensen in Labik die meer vogels, vlinders en bijen in hun tuin willen hebben en tegelijk willen zorgen voor een groene, klimaatbestendige leefomgeving, wordt in november de workshop Natuurvriendelijke Tuinen gegeven. Na de succesvolle eerste editie in het voorjaar geven de gemeente en IVN deze praktische workshop opnieuw. Deze is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. De workshop vindt plaats op woensdagavond 4 en 11 november en begint om 7 uur in het gemeentehuis Labik in Beek en Donk. In Labik wordt van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober een militaire oefening van het ministerie van Defensie gehouden. De oefening is onderdeel van de opleiding en training van militairen en bestaat uit verschillende militaire opdrachten. Tijdens de oefening kan men militairen en militaire voertuigen tegenkomen of men kan te maken krijgen met situaties die onderdeel zijn van de oefening, zoals het nabootsen van een oorlogssituatie. Op deze manier kunnen de militairen in realistische omstandigheden trainen. Bijna 90 gouden bruidsparen uit Gemert-Baken zijn afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet. Ze zijn 50 jaar getrouwd, een grote mijlpaal en zeker een feestje waard. In Gemert-Baken wordt ieder jaar traditioneel Gouden Dinsdag gevierd. Echtparen die dat jaar 50 jaar getrouwd zijn, komen op die dag samen op deze mijlpaal onder het genot van een kopje koffie en een gebakje te vieren. Voor meer nieuws uit Labik, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer. Toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Aan de Nieuwstraat in Gemert heeft woensdagochtend rond 8:30 een incident plaatsgevonden. Een man zorgde voor overlast in een appartementsgebouw. Hij vernielde volgens omstanders diverse spullen en gooide ook spullen uit het raam. Daarna sprong hij in zijn onderbroek uit het raam van de eerste verdieping. Daarna vluchtte hij weer terug het gebouw naar binnen. De politie wilde de man aanhouden waarbij hij zich verzette. Hierop is hij getaserd en alsnog aangehouden. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Bijna 90 gouden bruidsparen uit Gemert-Bakel zijn afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet. Ze zijn 50 jaar getrouwd. Een grote mijlpaal en zeker een feestje waard. In Gemert-Bakel wordt ieder jaar traditioneel Gouden Dinsdag gevierd. Echtparen die dat jaar 50 jaar getrouwd zijn, komen op die dag samen op deze mijlpaal onder het genot van een kopje koffie en een gebakje te vieren.

0: Na de succesvolle eerste editie in het voorjaar geven de gemeente en IVN deze praktische workshop opnieuw. Deze is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. De workshop vindt plaats op woensdagavond 4 en 11 november en begint om 7 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden.

0: Het resultaat lijkt het beeld te bevestigen dat 2026 een slecht wespenjaar was. Aan de Nieuwstraat in Gemert heeft woensdagochtend rond 8:30 een incident plaatsgevonden. Een man zorgde voor overlast in een appartementsgebouw. Hij vernielde volgens omstanders diverse spullen en gooide ook spullen uit het raam. Daarna sprong hij in zijn onderbroek uit het raam van de eerste verdieping. Daarna vluchtte hij weer terug het gebouw naar binnen. De politie wilde de man aanhouden waarbij hij zich verzette. Hierop is hij getaserd en alsnog aangehouden. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Op de N605, ter hoogte van de Erfstweg in Boekel, heeft woensdagmiddag kort na 4 uur een ongeval plaatsgevonden. Een motorrijder botste daar achter op een auto. Hij raakte gewond aan zijn been. Na overleg met de ambulance is besloten dat de man zelfstandig naar de huisartsenpartij kon gaan. De motor is door een berger afgesleept. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van de botsing is niets bekend. Bijna 90 gouden bruidsparen uit Gemert-Baken zijn afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet. Ze zijn 50 jaar getrouwd, een grote mijlpaal en zeker een feestje waard. In Gemert-Baken wordt ieder jaar traditioneel Gouden Dinsdag gevierd. Echtparen die dat jaar 50 jaar getrouwd zijn, komen op die dag samen op deze mijlpaal onder het genot van een kopje koffie en een gebakje te vieren. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Peelrand. Aan de Nieuwstraat in Geemert heeft woensdagochtend rond 8:30 een incident plaatsgevonden. Een man zorgde voor overlast in een appartementsgebouw. Hij vernielde volgens omstanders diverse spullen en gooide ook spullen uit het raam. Daarna sprong hij in zijn onderbroek uit het raam van de eerste verdieping. Daarna vluchtte hij weer terug het gebouw naar binnen. De politie wilde de man aanhouden waarbij hij zich verzette. Hierop is hij getaserd en alsnog aangehouden. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. De gemeente Laabeek doet mee aan het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Met dit onderzoek wordt gekeken waar inwoners hun aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de winkels en de horeca in de buurt. Een aantal huishoudens heeft hiervoor een

0: nabootsen van een oorlogssituatie. Op deze manier kunnen de militairen in realistische omstandigheden trainen. Op de N605, de hoogte van de Erfstweg in Boekel, heeft woensdagmiddag kort na 4 uur een ongeval plaatsgevonden. Een motorrijder botste daar achter op een auto. Hij raakte gewond aan zijn been. In overleg met de ambulance is besloten dat de man zelfstandig naar de huisartsenpartij kon gaan. De motor is door een berger afgesleept. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van de botsing is niets bekend. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Voor mensen in Laarbeek die meer vogels, vlinders en bijen in hun tuin willen hebben en tegelijk willen zorgen voor een groene, klimaatbestendige leefomgeving, wordt in november de workshop Natuurvriendelijke Tuinen gegeven. Na de succesvolle eerste editie in het voorjaar geven de gemeente en IVN deze praktische workshop opnieuw. Deze is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. De workshop vindt plaats op woensdagavond 4 en 11 november en begint om 7 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. De limonadewesp is met een verschil van slechts 20 exemplaren nipt de nummer 1 geworden nationale wespentelling van dit jaar. De top 4 van de telling is identiek aan die van vorig jaar. Nieuwkomer is de graafwesp op nummer 5. Dit jaar werden 1126 limonadewespen geteld. Dat zijn er ruim 550 minder dan vorig jaar, terwijl er wel meer deelnemers waren die gezamenlijk ook nog meer tellingen hebben uitgevoerd. Dit resultaat lijkt het beeld te bevestigen dat 2026 een slecht wespenjaar was. De gemeente Laarbeek doet mee aan het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Bij dit onderzoek wordt gekeken waar inwoners hun aankopen doen en hoe tevreden

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Op de N650, de hoogte van de Erfstenweg in Boekel, heeft woensdagmiddag kort na 4 uur een ongeval plaatsgevonden. Een motorrijder botste daar achter op een auto. Hij raakte gewond aan zijn been. Na overleg met de ambulance is besloten dat de man zelfstandig naar de huisartsenpraktijk kon gaan. De motor is door een berger afgesleept. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van de botsing is niets bekend. Bijna 90 gouden bruidsparen uit Gemelt-Bakel zijn afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet. Ze zijn 50 jaar getrouwd, een grote mijlpaal en zeker een feestje waard. In Gemelt-Bakel wordt ieder jaar traditioneel Gouden Dinsdag gevierd. Echtparen die dat jaar 50 jaar getrouwd zijn, komen op die dag samen op deze mijlpaal onder het genot van een kopje koffie en een gebakje te vieren. Het gemeentehuis in Boekel stond dinsdagochtend in het teken van een gezamenlijk ontbijt, nieuwsgierige vragen en vrolijke gesprekken. Burgemeester Van Delze en de kinderburgemeester Minter van Helvoort schoven samen met leerlingen van groep 4 en 5 van de Corneliusschool uit Venhorst aan in de raadzaal voor het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Samen spraken zij over gezond ontbijt en het belang van een goede start van de dag. Het burgemeestersontbijt maakt deel uit van het nationale schoolontbijt en vindt plaats in de week van ons eten. De limonadewesp is met een verschil van slechts 20 exemplaren nipt de nummer 1 geworden nationale wesptelling van dit jaar. De top 4 van de telling is identiek aan die van vorig jaar. Nieuwkomer is de graafwesp op nummer 5. Dit jaar werden 1126 limonadewespen geteld. Dat zijn er ruim 550 minder dan vorig jaar, terwijl er wel meer deelnemers waren die gezamenlijk ook nog meer tellingen hebben uitgevoerd. Dit resultaat lijkt het beeld te bevestigen dat 2026 een slecht wespenjaar was. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920.

zo heet het, mag duidelijk zijn. Queen of Hearts. Juice Newton was dat. Daarmee zijn we de dag geopend. Zijn we de dag begonnen. Hierop over zijn 920 wat betreft de gepresenteerde programma's dan althans. Van harte welkom. Dit is Klaarwakker tot 9 uur bij je. Met leuke muziek om je richting de rest van de dag te helpen.

0: Peter Schreeuwart van Revival hier op OSR met de Travelin' Band. Heerlijk is het. We gaan terug in het verleden en dat doen we met het weer. We kijken 20 jaar terug. De minimumtemperatuur toen lag rond 12 graden. Het maximum bedroeg 20 graden, ook toen al hoog dus. En er stond een matige zuidwestenwind. Het was zonnig en droog. In de loop van de dag nam de bewolking toe.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Frankie, inderdaad. Daar ging het over. Niet over Karel of Jan of Piet. Nee, het ging over Frankie. Sister Sledge hier op OSR. Zometeen headlines van het nieuws. Eerst de Bee Gees en BB Queen.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

we jou een plezier gedaan met dit nummer van Guns N' Roses. Patience, zo ja, en ook zo niet. Dan laat het ons maar eens weten via overzeg920.nl kun je dat doen. Archiefnieuws dan van de maand oktober. We gaan naar 1986. De Nederlandse zangeres Anita Meijer staat in de hitparades met haar nummer Why Tell Me Why.

0: and bitterness.
1: It's a man's world met James Brown en Anita Meijer natuurlijk met haar gigahit Why Tell Me Why. Ja, die komt nog steeds voorbij als ze ergens moet optreden, dus niet zo heel vaak meer. Maar toch, ja, dat nummer kan natuurlijk nooit achterwege blijven. Blijft ook heerlijk, hè? Ook om lekker mee te zingen op een feestje of zo. Over zijn 920 klaarmaker nu met Manic Street Preachers.

Missing You, Mel M. Vintage Future hier bij ons. Waarmee we richting het nieuws en regio break van 8 uur gaan. Straks zijn we terug met deel 2, je weet het. En voor die tijd hebben we nog zo'n heerlijk nummer van Electric Light Orchestra.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bijna een 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de Stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Voor mensen in Laarbeek die meer vogels, vlinders en bijen in hun tuin willen hebben en tegelijk willen zorgen voor een groene, klimaatbestendige leefomgeving, wordt in november de workshop Natuurvriendelijke Tuinen gegeven. Na de succesvolle eerste editie in het voorjaar geven de gemeente en IVN deze praktische workshop opnieuw. Deze is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. De workshop vindt plaats op woensdagavond 4 en 11 november en begint om 7 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Bijna 90 gouden bruidsparen uit Geemelt Baken zijn afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet. Ze zijn 50 jaar getrouwd, een grote mijlpaal en zeker een feestje waard. In Geemelt Baken wordt ieder jaar traditioneel Gouden Dinsdag gevierd. Echtparen die dat jaar 50 jaar getrouwd zijn, komen op die dag samen op deze mijlpaal onder het genot van een kopje koffie en een gebakje te vieren. De gemeente Laarbeek doet mee aan het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026... Met dit onderzoek wordt gekeken waar inwoners hun aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de winkels en de horeca in de buurt. Een aantal huishoudens heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Wie geen brief heeft gehad en toch wil meedoen, kan een vragenlijst invullen op vragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten ter waarde van €25 verloot. Meer informatie over het onderzoek en een korte uitlegvideo is te vinden op koopstromen.nl/zuid. Aan de Nieuwstraat in Geemert heeft woensdagochtend rond 8:30 een incident plaatsgevonden. Een man zorgde voor overlast in een appartementsgebouw. Hij vernielde volgens omstanders diverse spullen en gooide ook spullen uit het raam. Daarna sprong hij in zijn onderbroek uit het raam van de eerste verdieping. Daarna vluchtte hij weer terug het gebouw naar binnen. De politie wilde de man aanhouden waarbij hij zich verzette. Hierop is hij getaserd en alsnog aangehouden. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.

Er zijn best veel platen waarvan je eigenlijk niet hoeft te vertellen wie het zong. En wat de titel van het nummer was. Nou, dit was er zo eentje, dus dat zal ik ook niet doen. Welkom terug, dit is Klaarmaker op Overzijn 920.

0: You're coming along.
1: School, wat Supertramp. Zo'n eindejaars nummer eigenlijk, hè, wat je vaak in alle lijstjes dan voorbij had komen. Ook in onze top 1000. Maar die is dan weer in januari. Dat is meer zo'n beginjarenlijstje eigenlijk. De sportvaart van vandaag dan. Op welke dag in oktober 2007 won de Nederlandse hockeyploeg van Duitsland in de Champions Trophy?

Hey, deze week met de Beatles. En we hadden de spotvraag nog op welke dag in oktober 2007 won de Nederlandse hockeyploeg van Duitsland in de Champions Trophy. Ja, dat is natuurlijk bijna een onmogelijke vraag die je zomaar weet. Maar ja, misschien heb je hem even opgezocht. Het was 13 oktober 2007. Ja, de overwinning toen. Zometeen de headlines van het nieuws. Nu eerst Angel of Harlem met U2. Let's go.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bijna een 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Lang geleden dat dit plaatje werd gemaakt. Chicago met de beginnings aan vocal. Ook nog Don't Let Go. We zijn toe aan het hele korte, ultrakorte muziekfeitje.
1: OSR 920.
2: Muziekfeitje.
0: In 1977 stond Electric Light Orchestra hoog in de hitlijsten met Mr. Blue Sky. Je hoorde ze daar straks trouwens ook in het eerste uur. Niet heel gebruikelijk, maar dus vandaag ook in dit uur.

Ja, er zijn best veel mensen, muziekliefhebbers, die zeggen ja, van sommige originelen moet je afblijven. Nou, deze mogen ze van mij gerust aankomen hoor. Als je het doet op deze manier, zoals Beth Hart en Joe Bonamassa dat deden. Nutbush City Limits, natuurlijk, van Tina Turner. Daar kennen we het beste van. Ilo ervoor, Mr. Blue Sky ook nog. En dan wat meer rust in het programma. Ook op deze vroege ochtend, waarbij we nogmaals zeggen goedemorgen. Dit is Overzij 920. Fijn dat je bij ons bent in Klaarwakker. Kaylee hier en Marillion.

0: Ja, alles komt goed, zeg ik zelf ook vaak trouwens. Everything's gonna be alright, dat was Sweetbox. Dit was ook Klaarwakker. Graag weer tot morgen. Mooie dag.
1: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why it's a greased lightning.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Bijna een 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden.
4: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bijna 90 gouden bruidsparen uit Gemert-Bakel zijn afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet. Ze zijn 50 jaar getrouwd, een grote mijlpaal en zeker een feestje waard. In Gemert-Bakel wordt ieder jaar traditioneel Gouden Dinsdag gevierd. Echtparen die dat jaar 50 jaar getrouwd zijn, komen op die dag samen op deze mijlpaal onder het genot van een kopje koffie en een gebakje te vieren. De gemeente Laarbeek doet mee aan het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Met dit onderzoek wordt gekeken waar inwoners hun aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de winkels en de horeca in de buurt. Een aantal huishoudens heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Wie geen brief heeft gehad en toch wil meedoen, kan een vragenlijst invullen op vragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten ter waarde van €25 verloot. Meer informatie over het onderzoek en een korte uitlegvideo is te vinden op koopstromen.nl/zuid. In Laarbeek wordt van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober een militaire oefening van het ministerie van Defensie gehouden. Oefening is onderdeel van de opleiding en training van militairen en bestaat uit verschillende militaire opdrachten. Tijdens de oefening kan men militairen en militaire voertuigen tegenkomen of men kan te maken krijgen met situaties die onderdeel zijn van de oefening, zoals het nabootsen van een oorlogssituatie. Op deze manier kunnen de militairen in realistische omstandigheden trainen. Voor mensen in Labeek die meer vogels, vlinders en bijen in hun tuin willen hebben en tegelijk willen zorgen voor een groene, klimaatbestendige leefomgeving, wordt in november de workshop Natuurvriendelijke Tuinen gegeven. Na de succesvolle eerste editie in het voorjaar geven de gemeente en IVN deze praktische workshop opnieuw. Deze is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. De workshop vindt plaats op woensdagavond 4 en 11 november en begint om 7 uur in het gemeentehuis Labeek in Beek en Donk. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. OSR.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
7: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Hij staat vermeld op de hoes, Ike Turner, maar hij deed er niet aan mee. Dit was Phil Spector samen met Tina Turner en River Deep Mountain High Turtle Touch. Samen met Treintje Oosterhuis en Somebody Else's Lover. Goedemorgen en van harte welkom. Oh, het is weer donderdagochtend. Kijk het op de kalender. 8, 10, 2026 tot aan 12 uur is dit muziekfabriek. Je bent van harte welkom. Droogte verergt er problemen bij funderingen. Bijna een 500.000 huizen bedreigd. En konijnen moeten groei in Rotterdamse haven weer mogelijk maken. En hoe dat gebeurt, dat kun je lezen op de website van de NOS. En daar staat een heel verhaal over hoe de konijnen kunnen zorgen dat er weer gegroeid kan worden in de haven. Goedemorgen, vanuit de welkom. Dit is OSR 920, muziekfabriek tot om 12 uur. Platen zijn verhaal, leuke berichten, verjaardagskalender. En om niet te vergeten, de beste muziek.
1: Ben van Riel.

heeft er een paar hitjes meer gemaakt, maar dit was wel de grootste die hij had. John Farnham, You're the Voice, Try and Understanding, Gary Moore en Oh Pretty Woman. Dit is OSR920. Fijn dat je bij ons bent. Kijk even op de website osr920.nl. Scroll naar beneden en druk op die button. Word vriendje voor een tientje. Kleine moeite, groot plezier. En wij kunnen die leuke programma's voor jou blijven maken. Dit is Racy, Some Girls.

0: Beetje rustig rondom deze dame, Christina Aguilera, What a Girl Wants. Vandaag is er afwisselend zon en buien. Het wordt 15 tot 16 graden bij een frisse noordwestenwind. Morgen wordt een dag met veel wolken en regelmatig regen. Het wordt 14 tot 18 graden en het is vooral in het kustgebied onstuimig. In het weekend komen geregeld buien voor en het wordt 13 tot 16 graden. En na het weekend is het vaker droog en wordt het wat warmer.
1: OSR 920.
2: Van liefhebbers voor liefhebbers.

Oh, lekker de muziek uit de jaren 60. The Eagles and Baby Come Back, Icehouse and Crazy en Herman van Veen en Suzanne op OSR 920. Dit is The Calling, Whenever You Will Go.

Hele kleine hit in de jaren 80, maar dat draaien we natuurlijk ook hier bij OSR 920. Genesis and Turn It On Again. Billy Ocean and Love Really Hurts Without You. Nieuws komt eraan. Terrence Trent D'Arby.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Voor mensen in Laarbeek die meer vogels, vlinders en bijen in hun tuin willen hebben en tegelijk willen zorgen voor een groene, klimaatbestendige leefomgeving, wordt in november de workshop Natuurvriendelijke Tuinen gegeven. Na de succesvolle eerste editie in het voorjaar geven de gemeente en IVN deze praktische workshop opnieuw. Deze is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. De workshop vindt plaats op woensdagavond 4 en 11 november en begint om 7 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Bijna 90 gouden bruidsparen uit Geemelt Baken zijn afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet. Ze zijn 50 jaar getrouwd, een grote mijlpaal en zeker een feestje waard. In Geemelt Baken wordt ieder jaar traditioneel Gouden Dinsdag gevierd. Echtparen die dat jaar 50 jaar getrouwd zijn, komen op die dag samen op deze mijlpaal onder het genot van een kopje koffie en een gebakje te vieren. Op de N605, de hoogte van de Erfstenweg in Boekel, heeft woensdagmiddag kort na 4 uur een ongeval plaatsgevonden. Een motorrijder botste daar achter op een auto. Hij raakte gewond aan zijn been. Na overleg met de ambulance is besloten dat de man zelfstandig naar de huisartsenpartij kon gaan. De motor is door een berger afgesleept. De automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van de botsing is niets bekend. Aan de Nieuwstraat in Geemert heeft woensdagochtend rond 8:30 een incident plaatsgevonden. Een man zorgde voor overlast in een appartementsgebouw. Hij vernielde volgens omstanders diverse spullen en gooide ook spullen uit het raam. Daarna sprong hij in zijn onderbroek uit het raam van de eerste verdieping. Daarna vluchtte hij weer terug het gebouw naar binnen. De politie wilde de man aanhouden waarbij hij zich verzette. Hierop is hij getaserd en alsnog aangehouden. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
4: Ben van Riel.

Blijft een mooie combinatie dit. Ja, ja, ja. Armin van Buren. Samen met Kensington. And Heading Up High, Earth in a Fire and Fall in Love with Me. Oh, dit is leuk. Normaal.

beleefde hits. OSR 920. Muziekfabriek. Ben van Riel.

0: Een van de mooiere die ze gemaakt hebben, Green Day. Wake me up when September and Sam and Dave and you don't know what you mean to me. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het is weer zo'n dag hoor, de koersen zijn gezakt. De kinderen van de buren maken te veel lawaai. En je geliefde is er ook nog eens vandoor gegaan. Met al je spaargeld. En nu zit jij in de puinhopen die nog over zijn van jullie relatie. Tot overmaat van ramp voel je wat lichte steken opkomen in je borst. Maar natuurlijk zijn de dokters vandaag weer eens aan het staken. De hele dag in bed blijven liggen, dat is het enige wat jou nog rest op zo'n dag. Maar het kan ook anders. Misschien heeft de postbode zojuist wel een brief bezorgd van je ex, die nu nog maar één telefoontje van je verwijderd is. Maar ja, op een dag als deze zul je net zien dat je haar nummer kwijt bent geraakt, zodat je haar niet kunt bereiken. En ach, inmiddels ben je wel gewend geraakt aan dit soort dingen. En eerlijk is eerlijk, op jouw eigen manier heb je je leven best op orde. Eigenlijk bevalt je dat dan wel, want je hebt geleerd dat je bij tegenslagen meer hebt aan een goede vriend dan aan een geliefde. Juist dan heb je iemand nodig die je blind kunt vertrouwen. Als je het zwaar hebt en alles zit tegen, is het heerlijk als je iemand om je heen hebt die je wat extra aandacht geeft. En als alles nou tegen zit en je hebt alle hoop in de mensheid verloren, weet dan dat je vrienden er altijd voor je zijn. Wat er ook gebeurt, ze staan altijd voor je klaar.

0: OSN 920.
1: Meer dan 60 CDA-hits.
0: OSN. Muziekfabriek.
2: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om...

Dames uit Friesland en ze noemden zich Maywood en ze zongen Rio de Janeiro, Cliff Richard en The Living Dolls. Zo direct de nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang muziekfabriek. The Cats, Stay in My Life.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wil kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Wel verkopen ze minder snel. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Šefčovič ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. De industrie in de EU heeft veel last van de steeds schevere handelsbalans. Die is nu al €1 miljard per dag. De EU verwijt China oneerlijke handel. Het land geeft grote bedrijven staatssteun en houdt de Chinese munt kunstmatig laag. Als de gesprekken niets opleveren, overweegt de EU sancties. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar €50 miljoen voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders. Die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die €50 miljoen besloten in het parlement. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. De limonadewesp is met een verschil van slechts 20 exemplaren nipt de nummer 1 geworden nationale wespentelling van dit jaar. De top 4 van de telling is identiek aan die van vorig jaar. Nieuwkomer is de graafwesp op nummer 5. Dit jaar werden 1126 limonadewespen geteld. Dat zijn er ruim 550 minder dan vorig jaar. Terwijl er wel meer deelnemers waren die gezamenlijk ook nog meer tellingen hebben uitgevoerd. Dit resultaat lijkt het beeld te bevestigen dat 2026 een slecht wespenjaar was. Bijna 90 gouden bruidsparen uit Geemelt Baken zijn afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet. Ze zijn 50 jaar getrouwd. Een grote mijlpaal en zeker een feestje waard. In Geemelt Baken wordt ieder jaar traditioneel Gouden Dinsdag gevierd. Echtparen die dat jaar 50 jaar getrouwd zijn, komen op die dag samen op deze mijlpaal onder het genot van een kopje koffie en een gebakje te vieren. Voor mensen in Laabeek die meer vogels, vlinders en bijen in hun tuin willen hebben en tegelijk willen zorgen voor een groene, klimaatbestendige leefomgeving, wordt in november de workshop Natuurvriendelijke Tuinen gegeven. Na de succesvolle eerste editie in het voorjaar geven de gemeente en IVN deze praktische workshop opnieuw. Deze is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. De workshop vindt plaats op woensdagavond 4 en 11 november en begint om 7 uur in het gemeentehuis Laabeek in Beek en Donk. Het gemeentehuis in Boekel stond dinsdagochtend in het teken van een gezamenlijk ontbijt, nieuwsgierige vragen en vrolijke gesprekken. Burgemeester Van der Elzen en de kinderburgemeester Minte van Helvoort schoven samen met leerlingen van groep 4 en 5 van de Corneliusschool uit Venhorst aan in de raadzaal voor het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Samen spraken zij over gezond ontbijt en het belang van een goede start van de dag. Het burgemeestersontbijt maakt deel uit van het nationale schoolontbijt en vindt plaats in de week van ons eten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Brenningen, you take my self-control.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag is er een afwisseling van zon en buien. Het wordt 15 tot 16 graden bij een frisse noordwestenwind. Morgen wordt een dag met veel wolken en regelmatig regen. De lente is begonnen in Brabant. Lee Towers, You Never Walk Alone.

Maar een combinatie die alleen maar kan hier bij OSR 920. Wij draaien alles door elkaar heen en dat maakt het nou net zo leuk. Rob de Nijs, Jan Klaassen de trompetter en Metallica draaiden ook nog een Enter Sandman. Wat een leuke combinatie. Ja toch? OSR 920, jouw vriendje op de radio op deze donderdagochtend.

In Duitsland, Düsseldorf, de Backstreet Boys. And quit playing games with my heart. Het is vandaag de dag van de mobiliteit en het is de nationale dag van de groente en fruit.

De klok tonight, Glass Tiger en Don't Forget Me. 8 oktober 1960, het eerste nummer van de televisier verschijnt. Het omroepblad van de AVRO. Mies Bouwman staat op de omslag en in het blad zit een uitneembaar

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrołęka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de afgelopen tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar tijd. Maar wel verkopen ze nu minder snel. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. Elk ministerie heeft een eigen taakstelling gekregen, waarbij infrastructuur en waterstaat met 100 regels de meeste werkdruk op zich neemt. Het doel is om de regeldruk voor burgers en ondernemers te verlagen en tegelijkertijd veel geld te besparen. Om welke specifieke regels het gaat, wordt pas later duidelijk. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Bijna 90 gouden bruidsparen uit Gemelt Bakel zijn afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet. Ze zijn 50 jaar getrouwd, een grote mijlpaal en zeker een feestje waard. In Gemelt Bakel wordt ieder jaar traditioneel Gouden Dinsdag gevierd. Echtparen die dat jaar 50 jaar getrouwd zijn, komen op die dag samen op deze mijlpaal onder het genot van een kopje koffie en een gebakje te vieren. Het gemeentehuis in Boekel stond dinsdagochtend in het teken van een gezamenlijk ontbijt, nieuwsgierige vragen en vrolijke gesprekken. Burgemeester Van der Elzen en de kinderburgemeester Minter van Helvoort schoven samen met leerlingen van groep 4 en 5 van de Corneliusschool uit Venhorst aan in de raadzaal voor het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Samen spraken zij over gezond ontbijt en het belang van een goede start van de dag. Het burgemeestersontbijt maakt deel uit van het nationale schoolontbijt en vindt plaats in de week van ons eten. In Laarbeek wordt van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober een militaire oefening van het ministerie van Defensie gehouden. De oefening is onderdeel van de opleiding en training van militairen en bestaat uit verschillende militaire opdrachten. Tijdens de oefening kan men militairen en militaire voertuigen tegenkomen of men kan te maken krijgen met situaties die onderdeel zijn van de oefening, zoals het nabootsen van een oorlogssituatie. Op deze manier kunnen de militairen in realistische omstandigheden trainen. Op de N605, de hoogte van de Erfstenweg in Boekel, heeft woensdagmiddag kort na 4 uur een ongeval plaatsgevonden. Een motorrijder botste daar achter op een auto. Hij raakte gewond aan zijn been. Na overleg met de ambulance is besloten dat de man zelfstandig naar de huisartsenpartij kon gaan. De motor is door een berger afgesleept. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van de botsing is niets bekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

Jonah met Trading en Rosie. En daarmee zijn we begonnen aan de donderdageditie van Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch. Tot aan 2 uur ben ik bij je. En zojuist 3 uur lang genoten van Ben Verillen. De muziekfabriek opent morgen vroeg weer om 9 uur zijn deur. Verder met No Doubt, oude hit van Talk Talk. Hele goede middag.

plaat kennen we van Duncan Lawrence natuurlijk, Arcade. Gezongen door New Media. En daarvoor hadden we ook een plaat die we kennen van Eric Clapton, Cocaine. Maar dit was de uitvoering van Gigi Kale. Verder met een ouwtje van Sandy Shaw.

Vergeleken met gisteren is er heel veel licht uitgegaan. Wat een verschil zeg. Maar goed, dat hebben we niet in de hand natuurlijk. Je hoorde de dijk en mag het licht uit. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Erbij ook de weersverwachting van deze donderdagmiddag. Daarvoor gaan we naar België. Dat doen we met Milo. Dit is

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Jij hoort bij ons.

En sommige platen, die verdienen het om helemaal gedraaid te worden. En een van dat was de Simple Minds zojuist. Met Let There Be Love, een prachtplaat uit de jaren 80. En daar hebben we er meer van. Het duet van Sheila E. en Prince. En Prince, laatst genoemde, schreef het nummer ook voor deze Sheila E. Percussionist. En achter de drumstel een aantal jaartjes bij Prince. In zijn vaste begeleidingsband. Solo single van deze dame. Dit is I Love Bizarre op OSN 9 2.0. En zometeen een glas champagne met Sailor. En dat plaatje komt in de jaren 70.

Six Degrees of Separation. Muziek van The Script. Tijdens Broodjoe zegt, mocht je in de lunch begonnen zijn, eet smakelijk en geniet nu ook van Whitney Houston met een van haar hits. I'm Your Baby Tonight.

De liefde was er wel, maar er was geen regen. Heel veel zonneschijn, dat hadden we ja, tot heel erg laat nog dit jaar. Walking in the rain with the one I love, Love Unlimited. En daarvoor hadden we een nieuwe plaat van DJ Goja. Bijgestaan door Jason Derulo. Dat klonk zeer zonnig. Mi Chico, zo heet die plaat. Zometeen het nieuws en het nieuws uit uw regio van 1 uur en daarna nog een uur. Het broodje was er, dus wat mij betreft graag dat zo. En de laatste dit uur, de hit van Mumford & Sons. Dit is The Little Lion Man. Graag tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen, waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West-Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrołęka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Actievoerders sloegen onder meer 2 ramen in en spoten rode verf bij de ingang van de Stopera. De demonstratie was eerder door burgemeester Halsema ontbonden vanwege onder meer extremistische leuzen. Halsema benadrukt dat vernielen niets met demonstreren te maken heeft en ze heeft aangifte gedaan. De schade aan het Amsterdamse stadhuis wordt zo snel mogelijk hersteld. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. De limonadewesp is met een verschil van slechts 20 exemplaren nipt de nummer 1 geworden de nationale wespentelling van dit jaar. De top 4 van de telling is identiek aan die van vorig jaar. Nieuwkomer is de graafwesp op nummer 5. Dit jaar werden 1126 limonadewespen geteld. Dat zijn er ruim 550 minder dan vorig jaar. Terwijl er wel meer deelnemers waren die gezamenlijk ook nog meer tellingen hebben uitgevoerd. Dit resultaat lijkt het beeld te bevestigen dat 2026 een slecht wespenjaar was. Voor mensen in Laarbeek die meer vogels, vlinders en bijen in hun tuin willen hebben en tegelijk willen zorgen voor een groene, klimaatbestendige leefomgeving, wordt in november de workshop Natuurvriendelijke Tuinen gegeven. Na de succesvolle eerste editie in het voorjaar geven de gemeente en IVN deze praktische workshop opnieuw. Deze is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. De workshop vindt plaats op woensdagavond 4 en 11 november en begint om 7 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. De gemeente Laarbeek doet mee aan het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Met dit onderzoek wordt gekeken waar inwoners hun aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de winkels en de horeca in de buurt. Een aantal huishoudens heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Wie geen brief heeft gehad en toch wil meedoen, kan een vragenlijst invullen op vragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten ter waarde van €25 verloot. Meer informatie over het onderzoek en een korte uitlegvideo is te vinden op koopstromen.nl/zuid. Op de N650, de hoogte van de Erfstenweg in Boekel, heeft woensdagmiddag kort na 4 uur een ongeval plaatsgevonden. Een motorrijder botste daar achter op een auto. Hij raakte gewond aan zijn been. Na overleg met de ambulance is besloten dat de man zelfstandig naar de huisartsenpartij kon gaan. De motor is door een berger afgesleept. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van de botsing is niets bekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
0: Leo van den Boom.
4: Lekker, lekker, lekker, boom.

grote stappen snel thuis. Walk the Dinosaur. Wat een beesten. Was, not was. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje Zeg op deze donderdagmiddag. Fijn dat je luistert. Tot 2 uur ben ik bij je met nieuwe muziek van Dave Barry. Goedemiddag.

Ja, Nederlandstalige muziek, het wordt steeds populairder. Maar ja, dit was een uitzondering. Twee Nederlandstalige platen achter elkaar. Fleming, razend populair in deze regio en automatisch. En dan Tino Martin. Ja, die man is meer van boven de rivieren. Populair is hij daar, maar dat weet hij ook. We gaan naar België, we gaan luisteren naar een hit van Soul Sister. The Way to Your Heart is de bekendste. En dit is die andere hit, Broken.

0: see but me.
1: Ze wonnen het Euro Songfestival in 1981 met Making Your Mind Up. En die plaats stond ook 2 weken nummer 1 in Nederland. Maar ook deze, 2 weken lang bovenaan in onze Nederlandse hitlijst. The Land of Make-Believe, Bucks Fizz dus. En zometeen de hoofdpunten uit het Radio Nieuws 2. Ook de weerswachting van deze donderdagmiddag. Daarvoor nog één plaat. Het is die van The Buggles.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

dialect vanuit het hogere noorden des lands, Twarres en Weer Bisto. En dit is Little Steven, de man die we kennen van de East Weed Band van Bruce Springsteen, solo single for

plaat is te vinden in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Ella Langley. En die plaat staat nummer 1 in Amerika zelfs. Choosing Texas. En daarvoor hadden we Loving Spoonful en Do You Believe in Magic. En zo meteen muziek van Ten Sharp. De welbekende hit You. Daarvoor tijd voor Robert Palmer. Op de zender van. En voor de muziekliefhebbers is dit Can We Stay.

En Anders Morissette en Hands Clean. En dat was hem alweer voor deze donderdag. Zometeen na het nieuws verder met OSR in de middag met Peter Derks en Martin Huivers. We zijn Amy mee tot aan 6 uur. Ik wens je nog een hele fijne dag. En morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug met een goed gewilde lunchtrommel. Nieuwe afspraak om 12 uur. Graag tot dan. De laatste plaat voor mij. De hit van Brian Adams. Dit is Somebody.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Bij een Russische aanval op 2 bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. Ruim 3/4 vindt vaklui te duur, terwijl 2 op de 3 dankzij YouTube en AI juist meer durft te klussen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1000 Nederlanders. Waar verven en boren al erg populair waren, leggen mensen nu ook vaker zelf vloeren of hangen ze deuren op. Vooral jongeren en jonge vrouwen grijpen steeds vaker naar AI en instructievideo's om zelf aan de slag te gaan. En de Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige auteur om haar gedurfde en inventieve oeuvre, waarin ze de klassieke traditie mixt met hedendaagse literatuur. Carson is naast haar poëzie al meer dan 30 jaar hoogleraar klassieke talen en vertaler. Met de prijs wint ze een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemond Bakel op Omroep Peelrand. In Laabeek wordt van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober een militaire oefening van het ministerie van Defensie gehouden. De oefening is onderdeel van de opleiding en training van militairen en bestaat uit verschillende militaire opdrachten. Tijdens de oefening kan men militairen en militaire voertuigen tegenkomen of men kan te maken krijgen met situaties die onderdeel zijn van de oefening, zoals het nabootsen van een oorlogssituatie. Op deze manier kunnen de militairen in realistische omstandigheden trainen. Bijna 90 gouden bruidsparen uit Geemond Baken zijn afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet. Ze zijn 50 jaar getrouwd, een grote mijlpaal en zeker een feestje waard. In Geemond Baken wordt ieder jaar traditioneel Gouden Dinsdag gevierd. Echtparen die dat jaar 50 jaar getrouwd zijn, komen op die dag samen op deze mijlpaal onder het genot van een kopje koffie en een gebakje te vieren. De gemeente Laabeek doet mee aan het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Met dit onderzoek wordt gekeken waar inwoners hun aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de winkels en de horeca in de buurt. Een aantal huishoudens heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Wie geen brief heeft gehad en toch wil meedoen, kan een vragenlijst invullen op vragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten ter waarde van €25 verloot. Meer informatie over het onderzoek en een korte uitlegvideo is te vinden op koopstromen.nl/zuid. Het gemeentehuis in Boekel stond dinsdagochtend in het teken van een gezamenlijk ontbijt, nieuwsgierige vragen en vrolijke gesprekken. Burgemeester Van Elzen en de kinderburgemeester Minter van Helvoort schoven samen met leerlingen van groep 4 en 5 van de Corneliusschool uit Venhorst aan in de raadzaal voor het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Samen spraken zij over gezond ontbijt en het belang van een goede start van de dag. Het burgemeestersontbijt maakt deel uit van het nationale schoolontbijt en vindt plaats in de week van ons eten. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemond Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

Helemaal terug naar de mooie jaren 70 en misschien ook voor jou een hele tijd geleden. Christy en Yellow River, hoe je hier op jouw OSM 920 op deze donderdagmiddag 8 oktober. Zometeen Will Smith, Wild Wild West, na Summer, My Bunny Isn't Ready.

Ozer in de middag en ik draaide Will Smith voor je Wild West. Ozer, en ja, steeds meer luisteraars weten ons te vinden. Kan bijvoorbeeld via een van de talrijke FM-zenders die staan opgesteld in onze regio. Kan ook digitaal via 2DAB Plus kanalen en ook verder online. Kun je ons beluisteren. Ozer920.nl. Zometeen nog Easy Beats, Friday on My Mind en nu Whitesnake op de radio. Here I go again.

Sasha Special en Afraid of the Dark. Je luistert daar OSR 920. En ja, de middag klinkt dan ook meteen een stuk beter, hè? Ja, zometeen. En dan normaal, Love Is. En ik heb ook nog Mel en Kim en die hele grote hit ergens uit de jaren 80. Showing Out, Get Fresh at the Weekend, komt er allemaal aan. Eerst Capital Cities, Safe and

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

de protestzanger uit Eindhoven. En toch wel een van zijn grote hits, Ben ik te min. We gaan alweer richting 3 uur. Dat betekent dus straks het radionieuws en ook het nieuws wat speelt in jouw regio. Dat hoor je dan terug in de regiobreak.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. Wel blijft de prijs van vliegtuigbrandstof door de spanningen in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne extreem hoog. Volgens O'Leary ligt de kerosineprijs momenteel 50% hoger dan de reguliere olieprijs. De Europese luchtvaarttop pleit daarom voor maatregelen om de sector concurrerend te kunnen houden. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. De limonadewesp is met een verschil van slechts 20 exemplaren nipt de nummer 1 geworden nationale wespentelling van dit jaar. De top 4 van de telling is identiek aan die van vorig jaar. Nieuwkomer is de graafwesp op nummer 5. Dit jaar werden 1126 limonadewespen geteld. Dat zijn er ruim 550 minder dan vorig jaar. Terwijl er wel meer deelnemers waren die gezamenlijk ook nog meer tellingen hebben uitgevoerd. Dit resultaat lijkt het beeld te bevestigen dat 2026 een slecht wespenjaar was. Op de N605, de hoogte van de Erfstenweg in Boekel, heeft woensdagmiddag kort na 4 uur een ongeval plaatsgevonden. Een motorrijder botste daar achter op een auto. Hij raakte gewond aan zijn been. Na overleg met de ambulance is besloten dat de man zelfstandig naar de huisartsenpartij kon gaan. De motor is door een berger afgesleept. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van de botsing is niets bekend. In Laarbeek wordt van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober een militaire oefening van het ministerie van Defensie gehouden. De oefening is onderdeel van de opleiding en training van militairen en bestaat uit verschillende militaire opdrachten. Tijdens de oefening kan men militairen en militaire voertuigen tegenkomen of men kan te maken krijgen met situaties die onderdeel zijn van de oefening, zoals het nabootsen van een oorlogssituatie. Op deze manier kunnen de militairen in realistische omstandigheden trainen. Bijna 90 gouden bruidsparen uit Geemelt Baken zijn afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet. Ze zijn 50 jaar getrouwd, een grote mijlpaal en zeker een feestje waard. In Geemelt Baken wordt ieder jaar traditioneel Gouden Dinsdag gevierd. Echtparen die dat jaar 50 jaar getrouwd zijn, komen op die dag samen op deze mijlpaal onder het genot van een kopje koffie en een gebakje te vieren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag. Ja.

0: Het werd een eenmalig hitsucces voor deze formatie. Die Outfield en daar eigenlijk niks meer van vernomen. Your Love, ik zeg goedemiddag.
1: Peter Derks.
2: OSR in de middag.

over Dave Clark 5. En ze werden destijds ook al soms afgekocht tot de DC 5. Ja. Oh zeg, in de middag. Oh ja, we draaien ook nog Katy Perry en I Kissed a Girl. De zomer en de nazomer is dan toch echt voorbij. We zitten midden in de herfst. Lekker hits staan klaar. Onder andere Coldplay, We Pray. Nou, Tom Cochran, Life is a Highway.

Jocelyn Brown, uit de tijd dat je misschien nog elke week te vinden was op de dansvloer van je favoriete disco. Dat was Somebody Else's Guy. Zo dacht je verderop op de radio. Janet Jackson, Nasty en ook nog de Stereophonics komen eraan. Have a nice day. En ja, die hoor je zo meteen na deze. Dit is Carlsberg en All the President's Men.

Janet Jackson en een van haar groothits Nasty. En ja, deze Nasty Boy is er nog tot 4 uur voor je. Oze in de middag. De Doors staan klaar. Love Medley na deze van de Mavericks. As long as there's loving tonight. Hola.

Dr. Alban, It's My Life. Je hoort me hier op OZER 920 op deze donderdagmiddag. En wil je nog wat meer weten over dit station? Kijk dan even gerust op onze website OZER920.nl. Daar kun je het ongetwijfeld allemaal gevonden krijgen. Facebook en Instagram, dat hebben we natuurlijk ook. Maar de Reeves en de Vanellas komen eraan. I'm ready for love naar Bruno Mars. Dit is All My Soul.

altijd lekker klinkende Motown-geluid. In dit geval van Mama Reeves en de Vandellas. En I'm ready for love. Straks dan gaat deze radioshow onverminderd verder met mijn collega Martin Huivers. Deel 2 van Ozer in de middag is er nog tot 6 uur vanavond. Ik wens jou een fijne donderdag en ik zeg graag tot morgen. We gaan nog een tweetal platen draaien, denk ik zo. René Vroger zo meteen nog Nobody Else. En dit is Casey en de Sunshine Band en Come to My Island. Tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Krista Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. Pike zou eind september door 2 injecties worden geëxecuteerd, maar overleefde de poging. Haar advocaten eisen nu psychologische hulp en stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling. De rechtbank wil sowieso dat al het bewijsmateriaal bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakel op Omroep Peelrand. Op de N650, hoogte van de Erfstenweg in Boekel, heeft woensdagmiddag kort na 4 uur een ongeval plaatsgevonden. Een motorrijder botste daar achter op een auto. Hij raakte gewond aan zijn been. De overleg met de ambulance is besloten dat de man zelfstandig naar de huisartsenpartij kon gaan. De motor is door een berger afgesleept. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van de botsing is niets bekend. Voor mensen in Laarbeek die meer vogels, vlinders en bijen in hun tuin willen hebben en tegelijk willen zorgen voor een groene, klimaatbestendige leefomgeving, wordt in november de workshop Natuurvriendelijke Tuinen gegeven. Na de succesvolle eerste editie in het voorjaar geven de gemeente en IVN deze praktische workshop opnieuw. Deze is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. De workshop vindt plaats op woensdagavond 4 en 11 november en begint om 7 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het gemeentehuis in Boekel stond dinsdagochtend in het teken van een gezamenlijk ontbijt, nieuwsgierige vragen en vrolijke gesprekken. Burgemeester Van der Elzen en de kinderburgemeester Minter van Helvoort schoven samen met leerlingen van groep 4 en 5 van de Corneliusschool uit Venhorst aan in de raadzaal voor het jaarlijkse burgemeestersontbijt. Samen spraken zij over gezond ontbijt en het belang van een goede start van de dag. Het burgemeestersontbijt maakt deel uit van het nationale schoolontbijt en vindt plaats in de week van ons eten. In Laarbeek wordt van maandag 12 tot en met vrijdag 16 oktober een militaire oefening van het ministerie van Defensie gehouden. De oefening is onderdeel van de opleiding en training van militairen en bestaat uit verschillende militaire opdrachten. Tijdens de oefening kan men militairen en militaire voertuigen tegenkomen of men kan te maken krijgen met situaties die onderdeel zijn van de oefening, zoals het nabootsen van een oorlogssituatie. Op deze manier kunnen de militairen in realistische omstandigheden trainen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920.
4: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

Falco, de commissar, een aantal jaren voordat die grote doorbraak kwam met Genie, nummer van Bolland en Bolland, was dit al een hit in 1981. De commissar. Welkom in de oude zeg in de middag, deel 2. We danken Peter weer hartelijk voor het eerste gedeelte. Op de eerste dag, de eerste echte dag van de herfst, hebben wij Hollow Coves en Blessings. Son.

Het lijkt een beetje gospel. Bill Withers en Lean On Me. En wat de Holocaust uit Australië met Blessings. Two Brothers on the Fourth Floor met de zang van Desiree Manders. We kennen ze beter als Desiree. En natuurlijk ook van de beste zangers. Hier is I Can't Help Myself.

0: Wij verder.
1: OSR 920.
2: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Ja, pak er maar even een zakdoekje bij. Het was een regelrecht drama. Oh ja. Dr. Hoek en de Medicine Show en Sylvia's Mother. En we hadden daarvoor de man met de ingebouwde disjockey. Mr. Pitbull deed namelijk mee met Enrique Iglesias. En I like it. Zometeen gaan we even naar de hoogtepunten van de nieuwsmeers. George Benson en Lady Love Me.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Krista Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.

En het gaat alweer een stukje beter met Celine Dion. Ze heeft er inmiddels alweer 11 concerten op zitten in Parijs. In het Plenitude Arena, wat voorheen heette La Défense Arena. Samen overigens met Paul Lenka zong ze het nummer It's Hard to Say Goodbye. OSR 920 op de donderdagmiddag met Johnny, die heet Jazz. Hier is

plaat heeft er nogal een tijdje over gedaan, voordat het een grote hit werd. Eerst wekenlang in de tipraden. En nu inmiddels 12 weken lang in de top 40. En daar vinden we ze terug op nummer 5. Temper City en Self Aware. En we hadden Keith West en de excerpt van de Teenage Opera. Hier was Tom Petty en de Heartbreakers. Oh, en hij heeft leren vliegen. Hoger nemen.

Inmiddels alweer 9 jaar geleden overleden Tom Petty. Maar zijn muziek blijft voor de eeuwigheid. Hij heeft in ieder geval leren vliegen. He's learning to fly. We gaan zometeen naar de nieuwsberichten van 5 uur. En natuurlijk het streeknieuws wat daarna volgt. En dan zijn we weer terug voor het laatste uur, overzicht in de middag. Maar eerst Mac Aliosayer.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Heijnen waarschuwt dat landen met hoge schulden zoals Frankrijk en Italië bij tegenslag niet bij Nederland moeten aankloppen. Ook is hij tegen het versoepelen van begrotingsregels voor Italië vanwege de hoge energieprijzen. Het stapelen van schulden vergroot de economische problemen alleen maar, aldus Heijnen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust, want een petitie tegen de sluitingen is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en dat er ook nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. En het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het hof Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Maar de kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen. Vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen. Bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met buien en 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Bijna 90 gouden bruidsparen uit Gemelt-Baken zijn afgelopen dinsdag in het zonnetje gezet. Ze zijn 50 jaar getrouwd, een grote mijlpaal en zeker een feestje waard. In Gemelt-Baken wordt ieder jaar traditioneel Gouden Dinsdag gevierd. Echtparen die dat jaar 50 jaar getrouwd zijn, komen op die dag samen op deze mijlpaal onder het genot van een kopje koffie en een gebakje te vieren. Op de N605, de hoogte van de Erfstenweg in Boekel, heeft woensdagmiddag kort na 4 uur een ongeval plaatsgevonden. Een motorrijder botste daar achter op een auto. Hij raakte gewond aan zijn been. Na overleg met de ambulance is besloten dat de man zelfstandig naar de huisartsenpartij kon gaan. De motor is door een berger afgesleept. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van de botsing is niets bekend. Voor mensen in Laarbeek die meer vogels, vlinders en bijen in hun tuin willen hebben en tegelijk willen zorgen voor een groene, klimaatbestendige leefomgeving, wordt in november de workshop Natuurvriendelijke Tuinen gegeven. Na de succesvolle eerste editie in het voorjaar geven de gemeente en IVN deze praktische workshop opnieuw. Deze is geschikt voor ervaren tuinliefhebbers en inwoners die net beginnen met vergroenen. De workshop vindt plaats op woensdagavond 4 en 11 november en begint om 7 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. De gemeente Laarbeek doet mee aan het koopstromenonderzoek Noord-Brabant 2026. Met dit onderzoek wordt gekeken waar inwoners hun aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de winkels en de horeca in de buurt. Een aantal huishoudens heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. Wie geen brief heeft gehad en toch wil meedoen, kan een vragenlijst invullen op vragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten ter waarde van €25 verloot. Meer informatie over het onderzoek en een korte uitlegvideo is te vinden op koopstromen.nl/zuid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek. Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Oh ja, zo'n beetje heel ultieme. Dansen met tranen in je ogen. Dancing with tears in my eyes. Mitch Ure, die samen met Bob Geldof nog verantwoordelijk was voor de kerstplaat. Do They Know It's Christmas? En later ook nog Live Aid mee opzetten met Bob Geldof. Welkom terug in dit laatste uur OSR in de middag op deze donderdagmiddag. Met Paul Young.

Leon Bridges en Coming Home. Voorlopig komt hij nog niet naar huis, want hij is aan het toeren. En wel door Zuid-Afrika op het ogenblik. En dan volgden we Kim Appleby. We kennen ze nog van het vroege duo Mel en Kim. Maar Mel is helaas te vroeg overleden. En daarna startte ze een solo carrière waarmee Don't Worry een grote hit werd. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Doe Maar en

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. En het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen. Vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen. Bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij

uitstekende gitarist Elvin Bishop, die bekendheid kreeg in de band The Paul Butterfield Blues Band. En later in 1976 de hit maakte Fooled Around and Fell in Love. Maar ja, merkwaardig is dat hij de zang overliet aan Mickey Thomas, die later bekendheid kreeg in de groep Starship. Hier was James Blunt en 1973.

0: Het vaste tweetal van Kane, Dina Woestoff en Dennis Verleeuwen met Can You Handle Me? We hadden Shampoo daarvoor met The Trouble. Nederlandstalige muziek op OZEG 920. Met Maggie McNeil, destijds van het duo Mouth en McNeil. Daar had ze mooi genoeg van. Ze ging solo. Ze ging helemaal terug naar de kust.
1: Weet niet

de helft van het vroegere viertal 10cc. Dan blijft er 5cc over. Gutley & Cream en Cry hadden Maggie McNeil terug naar de kust. Met mist, regen en westenwind. Iets wat we de komende maanden wel vaker tegen zullen komen. Straks na 6 uur Tom Holland en de avond door. We gaan eruit vandaag met In The City en A Good Life. En ik wens je een prettige avond. Tot morgen.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. Vanmiddag werd de wet alsnog aangenomen. Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Rovmansky. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. De kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en er nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemond Bakel op Omroep Peelrand. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen-diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. De gemeente Laabeek wil 2 grote nieuwe woonwijken bouwen in Lieshout en Aderichsel, goed voor 1300 woningen. Dit project is een inhaalslag, maar de eerste schop gaat pas naar verwachting over 5 jaar de grond in. Laabeek stelt strenge eisen aan de plannen. Zo moeten 2/3 van de woningen betaalbaar zijn, waarvan 30% sociale huur voor jongeren en ouderen. Het dorpse karakter blijft behouden met hoogbouw tot 5 lagen op sommige plekken en veel groen. Zo wil de gemeente dat de nieuwe wijken moeten aanvoelen als een natuurlijk verlengstuk van de dorpen en niet simpelweg als eraan vastgeplakt te zijn. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem
1: om je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De A-

Vol energie begonnen wij aan dit uur de avond door op deze donderdagavond. High energie van Evelyn Thomas. Goedenavond allemaal. Wees welkom tot aan 10 uur de avond door met de vaste presentatie. Dat wil zeggen na 7 uur Kees Verkooy, 8 uur Peter Voer en 9 uur Peter Olinders. Half 7 tijd voor onze One Hit Wonder. En dat is er eentje die te maken heeft met een artiest die afgelopen week is overleden. Maar dat ga ik je straks allemaal vertellen. Nu eerst deze van Jack Jones and the Friends. Upside Down, zometeen Little River Band en The Lonesome Loser.

0: Een van de drie countryplaten die het heel goed doen in de top 40 en heel terecht is mijn vraag. Stella Lefty met Boston. En daarvoor hadden wij Elvis Presley met de Jordanaires. Dat was die begeleidersgroep met die mooie zware stemmen. En dit was het 62 She's Not You. Even een rondje van drie en dan gaan we zo meteen tijd maken voor onze eendagsvlieg. We hebben Steelers Wheel klaarstaan. We hebben Joe Jackson voor je met Be My Number 2. En nu eerst deze van Stef Bos en de ode aan papa.
1: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

Joe Egan en Jerry Everty waren leden van de band Steel Seal. Die onder ze met Star. Daarvoor hadden wij Joe Jackson, een man die zoveel mooie platen maakt, zoals deze bijvoorbeeld Be My Number 2. Brengt ons onze eendagsje voor vandaag. Dat is een artiest die afgelopen week overleed op 70-jarige leeftijd, 3 dagen na zijn verjaardag. Hij brak in 1985 door met een nummer wat we zo meteen gaan draaien. Dat was ook zijn enigste hit in de top 40. Stond destijds 4 weken genoteerd met 26 als hoogste notering. En andere platen waren onder meer You're Are My Lady. En hij heeft nog een soundtrack gezongen samen met Irene Cara. En die film heette All Dogs Go to Heaven. Ik heb het over Freddie Jackson. Hier is hij met Rock Me Tonight.

Pump Up Kicks. En daarvoor hadden wij muziek van Freddie Jackson, onze Wanted Wonder van vandaag. En dat nummer heette Rock Me Tonight. OSR 920 met de beste muziek van de afgelopen 60 jaar en meer. 24 uur per dag via de diverse FM-frequenties. Via internet. Je kunt ons overal vinden en beluisteren. Je hoeft ons net nooit te missen. Zometeen Joe Cocker, maar nu eerst. The Neck, My Sharona.

You Can Leave Your Hat On. Dat was Joe Cocker. Daarvoor The Neck en My Sharona. Ik heb nog niks in ons aardig gehoord. Nou, dat gaan we verandering brengen met deze plaat van Boudewijn de Groot. Een wonderkind van 50.

Ze maken regelmatig nieuwe liedjes. Het was Sommieu met Feels Part 2. En daarvan hebben we Boudewijn gehoord en een wonderkind van 50. Op naar het nieuws van 7 uur. Zometeen het volgende uur na het nieuws. En de regio-update met Kees Vergooy. Dit zijn nog de heren Beach Boys en God Only Knows.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobit, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in de Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de Oude Domtweg en de Haveltweg. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 1:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerste dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

over de klok van 7 uur op deze donderdag. En ik heet je van harte welkom. Tot 8 uur is dit deel 2 van jouw avond door. Mocht je net thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk. En gewoon de radio aan laten staan. Tot 8 uur een hele leuke lijst met heel veel leuke muziek voor je. We begonnen met Sion Jones en Spin Me Around. Dit zijn de Fine Young Cannibals op OZ 920.

Nou ben ik zelf helemaal niet zo'n grote held met vliegen. Maar een vliegtuig met 30 personen heeft namelijk een noodlanding gemaakt in Tanzania. Nadat het tijdens het opstijgen, en je raadt het nooit, een zebra heeft geraakt. Die zomaar de baan op kwam lopen. En door die klap met dat dier raakte het landingsgestel compleet beschadigd. En moest het toestel uiteindelijk zonder werk het landingsgestel landen. En maakte een hele mooie buiklanding. Gelukkig met de passagiers niets gebeurd.

Het was in de tijd dat hij geen prins meer heette. Nee, hij heette The Symbol. En het was eigenlijk een protest tegen het contract wat hij had met zijn huidige platenmaatschappij. En toen had hij nog zo'n teken op zijn wang. En hij wilde dat niet meer onder de naam Prince doen. Later toch wel weer teruggedraaid. En dit was een van zijn mooie. The most beautiful girl in the world. Is Queen and Body Language. Give me body.

Ze waren een klein beetje een vreemde eend in de bijt. 1970 jaar van oprichting, de Dissonance Band. En werden ook meteen een pretpopgroep genoemd. Omdat ze een klein beetje de draad staken met de gewone muziek. Scene. En deden dat op een hele leuke manier. En de show was een van hun grote hits.

toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik van... Nou, dit is een dame, maar die is helemaal niet zo. Hij komt uit Jamaica en heet Shabba Wanks. En geboren in 1966. En hij had in 1992 had hij al een hit met dit nummer. Mr. Loverman.

Met deze leuke van de Romantics. De hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze donderdagavond. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En ook nog een mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft tot morgen, dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haaks staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een drie-gangen diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. De gemeente Laabeek wil 2 grote nieuwe woonwijken bouwen in Lieshout en Aderikstel, goed voor 1300 woningen. Dit project is een inhaalslag, maar de eerste schop gaat pas naar verwachting over 5 jaar de grond in. Laabeek stelt strenge eisen aan de plannen. Zo moeten 2/3 van de woningen betaalbaar zijn, waarvan 30% sociale huur voor jongeren en ouderen. Het dorpse karakter blijft behouden met hoogbouw tot 5 lagen op sommige plekken en veel groen. Zo wil de gemeente dat de nieuwe wijken moeten aanvoelen als een natuurlijk verlengstuk van de dorpen en niet simpelweg als eraan vastgeplakt te zijn. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

Het kwam van eigen bodem, hè. Het was gewoon een Nederlands bandje. G-Rays en Manhattan. Gerda heette deze zangeres die je zojuist hoorde. In deze hele fijne deun uit de jaren 80. Welkom bij een nieuw uur. OSR 920. Met heel veel fijne klanken weer. Jawel, we hebben ze achter elkaar gezet. En we danken Kees voor...

En daarvoor Ming DeVille en Spanish Troll. Nou, ik kan geen woord Spaans, maar hij deed in ieder geval wel zijn best. En Carrie Fain, daar begonnen we mee met Aquarius. En dit is leuk. Dit was in de jaren 90, was er wel een dingetje hoor. En toen waren we allemaal in de ban van Cirque du Soleil.

Aha, aha. Ja, zie je ze nog dansen rond dat ziekenhuisbed met z'n allen. Want Sally is going. En dat was Carmel uit de jaren 80. Ik zie hem zo nog voor me, die videoclip. Een hele vrolijke boel bij elkaar. Met eigenlijk best wel een triest verhaal. Maar goed, ook dat kan allemaal op deze donderdagavond 8 oktober. Zometeen kijken we in de geschiedenis. Maar eerst met oude.

0: van mij.
1: Muziek van Raccoon. Voor wie is het?
0: Alleen van mij.
1: Oh, alleen voor jou. Raccoon en die oceaan. Je kan ze tegenwoordig voor Nederlandstalige muziek en Engelstalige muziek wakker maken, want ze horen het gewoon door elkaar. We gaan even kijken in het geschiedenisboekje van vandaag, 8 oktober. En het was in 1962 dat Little Richard begint aan een tournee door Engeland. En daar verkondigt hij het woord van God. Hij zingt uitsluitend gospels. En als dit niet blijkt aan te slaan, keert hij toch weer terug naar de rock and roll. En hij zet dan Long Tall Sally en Tutti Frutti weer op zijn repertoire. En Ringo Starr die haalt op 8 oktober 1964 zijn rijbewijs. En om dit te vieren koopt de drummer gelijk een fijne sportwagen. Mama Cash die staat op 8 oktober 1968 voor het eerst als solo-artiest op de planken. En nadat zij de mamas en de papas heeft verlaten, het optreden in Caesar's Palace in Las Vegas is een ramp. Mama Cash die staat daar voor 2 weken geboekt. Maar ze krijgt te horen dat ze al de volgende avond niet meer terug hoeft te komen. Op 8 oktober 1991 verschijnt er in Zweden een postzegel met daarop de afbeeldingen van Per Gessle en Marie Fredriksson van Roxette. En na ABBA is Roxette de tweede popgroep waaraan de Zweden een postzegel hebben gewijd. De jarigen van vandaag zijn Chevy Chase, Joost Belafonte, Jack Spijkerman, Bruno Mars en Laura Vlasblom. En die kennen we nog van Frizzel Zizzel.
2: Peter Boer.

Het was een hele grote gangster eigenlijk, hè, die Jelly Roll. Want die heeft in zijn jeugd meer achter tralies gezeten dan achter wat anders. Maar hij heeft alles omgekeerd en heeft in de muziek zijn doel in het leven gevonden, zou ik bijna zeggen. Zit vol met tatoeages en binnenkort ook vol met hits inderdaad. Want hij scoort lekker aan de lopende band. Dit keer Run It hier bij OZR 920. Daarvoor de jarige Laura Vlasblom met de rest van de vriendinnen. En natuurlijk Frissel Sissel.

Ze begonnen bij Prince en daar hebben ze ook gewoon verder gewerkt terwijl ze even samen een uitstapje maakten. En dan heb ik het over Wendy en Lisa, terwijl de achtergrondzangeressen van Prince. En ze dachten, weet je wat, we gaan dan zelf ook een paar hitjes scoren. En daar heeft hij de dames ook nog bij geholpen, heb ik begrepen. Dus leuk, zo'n duo op de radio. En over duo's gesproken, dit zijn ook twee broers.

dit kwam toch ook uit Zweden? Ah, had ze eigenlijk ook wel op een postzegel mogen zetten, hoor. Die man die verdiende het wel toen de tijd. Avicii en Levels. En daarvoor even veel verder terug in de tijd. Jawel, even in het tijd van zwart-wit perk. Hoorde je muziek van de Everly Brothers en Bye Bye Love. Nou, ik zeg ook bye bye. Morgen, dan ben ik er weer. Ik zeg fijne donderdagavond.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haaks staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag, op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen, toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in de Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de Oude Domtweg en de Haveltweg. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen-diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 1:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomendorp.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

What do I do? Phil Fearon en Galaxy. Hartelijk welkom bij de avond door het laatste gedeelte weer vanavond. Hier zijn de Supremes. You can't hurry love.

0: rock and roll. Gary Glitter op de radio en Tina Charles die was er ook bij. I Love to Love, zo heette dat hele mooie plaatje. We gaan even met Simon & Garfunkel een liedje meezingen. Hier is The Boxer.
1: I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

Change, zo heette de band. A Lover's Holiday. Ja, de zomer is voorbij. We goed te gaan voor wintersport. Maakt niet uit. Wet was erbij. Love is all around. En Natasha Bedingfield die gaat voor onze liedje zingen. Hier is These Words.

Dusty Springfield in private zong ze nog een keer voor ons. En Billy Paul, die hoorde je ook. Thanks for saving my life hier op OZ 920. En we gaan hem weer een keer draaien. De allernieuwste plaat van Mel en Vintage Future. Het nummer heet Missing You. En straks, na 10 uur, wens ik je heel veel plezier met Berend Koenders en zijn programma Voor de Dag Begint. Wat mij betreft, heel graag tot morgen dag. You're frozen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen, toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemond Bakel op Omroep Peelrand. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 13:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. De gemeente Geemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in de Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerste dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
4: When I was 6 years old, I broke my my leg.

Muziek van Ed Sheeran, Castle on the Hill. Goedenavond voor de nacht begint. Hier op OZR 920. Chai Coltrane, hier is Go Like Elijah.

Roots Syndicate, een van de twee versies die destijds tegelijk in de hitparade stonden. Mockingbird Hill. Tijd voor de beste zangers. In dit geval is het de beurt aan Desiree Grow.

Please Tell Me Your Plans, The Church. We hadden net op OSR 920 tijd voor Sheryl Crow, samen met Bonnie Raitt en Mavis Staples. Hier is Livewire.

Hebben de mooiste van de Dire Straits, The Walk of Life. Neemt ons mee zomaar naar album van de week. The Buckers, een album uit 2025. Het album heet Jeum. Wat gaan we draaien? We gaan draaien. Die wonderschone Josephine.

als het langer met changes. De radio speelt de leukste muziek. Bijvoorbeeld een liedje van Lindisfarne. Sterker nog, komt die aan. Run from home.

0: En zo is dat. We gaan allemaal met de neus omhoog.
1: Roanese. Live. Dat hoor je meteen. Samuel Welto en Rousseau, nieuw singeltje genaamd

Het gebeurt steeds vaker dat de artiesten een maatje zoeken om een liedje te zingen. Nou, in dit geval was dat ook zo. Ruby Turner en Jonathan Butler met If You're Ready. Hier is I Monster, Daydream.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrand. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 1:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een 3-gangen-diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

Een van de dance classics uit het verleden stond op die verzamel cd'tjes destijds. Gwen McRae en Keep the Fire Burning. 11 uur geweest, deel 2. Sugar Hill Gang nu, Rapper's Delight.

Ken mij een liedje van deze Mano Negra in de Nederlandse hitlijsten. King Kong 5. Een knijter van je welste was dit eerste succes van A-ha. Uit Oslo, Noorwegen. Hier is Take On Me.

0: 920.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

De muziek van Glennis Grace. Het afscheid. Nederlandstalig. Tegenwoordig best ook wel leuke dingen gemaakt. Nou, het is ook alweer even wat ouder. Wat ook. Goeie vraag. Where is my husband? Here's Ray.

Savage Garden en To the Moon. En terug, oftewel, we gaan omhoog. Met een of ander voertuig naar de maan. En weer terug. Toch? Ja, dat is de titel van het werkje. Beautiful Sound nu. Hier is Song. Whoever. Staat voor tussen.

Kevin James en Nervous en Kate Bush, The Man with a Child in His Eyes. Dat waren alweer twee plaatjes die we draaiden in de startstuk van deze show. Bedankt voor luisteren. Graag tot morgen. Ik laat je met Soul to Soul even naar het Radio Nieuws en Regio Breek gaan. A Dream's a Dream.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in de handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de oude Domtweg en de Haveltweg. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerst dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een drie-gangen diner thuis voor. Deelnemers schuiven per gang aan bij een andere keukentafel ergens in het dorp. Zo ontstaat een avond vol ontmoeting en gezelligheid. Het waterschap herinnert perceeleigenaren aan om bomen en struiken langs sloten op tijd te snoeien. Dit is essentieel voor een goede waterdoorstroming en de veiligheid van onderhoudswerkzaamheden. Het waterschap inspecteert in het najaar de sloten. Indien bomen of struiken het onderhoud hinderen, ontvangt de eigenaar een brief en overzichtskaart met het verzoek om de bomen of struiken binnen 6 weken te snoeien. Begin nu alvast met snoeien op mooie dagen. Uw medewerking helpt het waterschap enorm om veilig en efficiënt te werken. De brieven worden vanaf 16 november verstuurd. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 13:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel heeft een vrachtwagenverbod ingesteld op de grindweg in de Handel. Dit geldt voor doorgaand vrachtverkeer, bestemmingsverkeer blijft toegestaan. Het verbod moet de verkeersveiligheid en de leefbaarheid verbeteren. De grindweg is smal, buiten de bebouwde kom en wordt veel gebruikt door recreanten. Bewoners hadden aangedrongen op maatregelen vanwege geluidshinder, trillingen en veiligheidszorgen. Doorgaand verkeer kan voortaan omrijden via de Oude Domtweg en de Haveltweg. Stichting Zorg om het Dorp start in het buurthuis van Mariehout vanaf donderdag 29 oktober een nieuwe cursus Engels. Onder leiding van een ervaren docent ligt de nadruk op conversatie over alledaagse onderwerpen met aandacht voor de theorie. De cursus omvat 15 lessen van 2 uur elke donderdagmiddag om 1:30. Enige ervaring met de Engelse taal is wenselijk. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met Henk Hulsen via zorgomhetdorp.nl. De gemeente Laarbeek wil 2 grote nieuwe woonwijken bouwen in Lieshout en Aderrichsel, goed voor 1300 woningen. Dit project is een inhaalslag, maar de eerste schop gaat pas na verwachting over 5 jaar de grond in. Laarbeek stelt strenge eisen aan de plannen. Zo moeten 2/3 van de woningen betaalbaar zijn, waarvan 30% sociale huur voor jongeren en ouderen. Het dorpse karakter blijft behouden met hoogbouw tot 5 lagen op sommige plekken en veel groen. Zo wil de gemeente dat de nieuwe wijken moeten aanvoelen als een natuurlijk verlengstuk van de dorpen en niet simpelweg als eraan vastgeplakt te zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen. 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Inwoners van Milhezen maken zich op voor een bijzondere avond, het Milhezer Dorpsdiner. Op zaterdag 7 november organiseert het comité Passie voor Milhezen voor het eerste dit evenement, vergelijkbaar met het reeds bekende Dorpsdiner in Beek en Donk. Het concept is eenvoudig en verrassend. Kookduo's bereiden een drie gangen diner thuis voor. Deel